datum kan maar net zowel. Innige datum wees. Wees blij als die cellen. Voor en na dat hele leven.

Ster drink een kraag bier. Een bedelaar sleept voorbij. Uber metroman neemt een selfie. Een taxi voor zelfs blaast voorbij. Mijn koffie bij die straatcafé staan koud onaangeraakt. Mijn courant die leen nog één kant. Ongelezen, onopgemaakt. Kom voor een beetje in de reis naar woonklang paradijs. In een briseuse zoetzacht stilte met die rieblaris huis. En iets zit die kamer, plek van bij een water. En iets zit die kamer, vroeger of later. Daar is geen zijn wat kan verdwijnen in die hart van de tuin.

doet lekker guggel in weerswarte. Mensen noemen me joker, maar helaas is het glad geen grap meer. En op mijn speel ons poker, als wonder van het verleden.

En dit zit je kamer, trek van bij een water in dit zit je kamer. Vroeger of later, daar is geen steen, dat kan verdwijnen in die hart van de tuin van Eden.

as jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

Offenberg, les boeitjes kraag. Aan die zwarte vee, met wit gekalkte muren, waar die opstal mooi versiert. S'nachts is daar een kinderkoer.

naar was onverbiddelijk. Skit zei kop en hij zei nee. Alsjeblieft meneer, alsjeblieft. Vraag die reiziger weer een keer. Weg hier van mijn werven. Zet je hoed op je moeskoet. Sla net je dieren zijn gezicht toe. Zonder om je eerst te groet. Buiten was het onweer. Die rivieren volle vloed. Die reizigers durft die water aan. Het bruist in maal in voet. Die kapkar in het perissen. En zijn familie werd verdrunk. En die reizigers kregen zijn heel verdriet. Boeinkies.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei. Volg ons op Facebook at Luister FM.

Ek gou van kaas, bro. Middel van die nacht laat het raas, bro. Vet dat jy de mozzarella ja, bro. Kaas elke dag, elke aand, bro. Kaas, bro. Middel van die nacht laat het raas, bro. Vet dat jy de mozzarella ja, bro. Kaas elke dag, elke aand, bro. Ek gou van kaas.

kaas, bro. Middel van die nacht laat het raas, bro. Vet dat jy de mozzarella, ja, bro. Kaas elke dag, elke aand, bro. Kaas, bro. Middel van die nacht laat het raas, bro. Vet dat jy de mozzarella, ja, bro.

0: Die nacht laat het roos, bro. Vind dat je de mozzarella, ja, bro. Kaas elke dag, elke aand, bro. Ik hou van kaas, bro. Middel van die nacht laat het roos, bro. Vind dat je de mozzarella, ja, bro. Kaas elke dag, elke aand, bro. Ik hou van kaas.
1: Luister, FM.

Daar heb mannen pijn, zij vonden in lek. Ja, je hebt recht geraakt, dat ze blijven u op lek. Heila! Jij weer dan.

0: terug.
1: Een 95 van Mariebas in ons wilde ster.
2: Susie Bokmachine.
1: Goed vrachtverrijd, dag ons lekker laat krijgen. En Mariebas met vleen nummer 6 kreeg.
2: Een schotrenner.
1: Omdat de keel worden zo.
2: Toet op de bok om, maar dat is niks zonder zijn rok.
3: Ah,

0: Dat is lekker balke toe met Bring Bota Band, Kwaai in die Baai en Niels Matthys Dik Anna Satees. Dit is natuurlijk Boerepompie Weekstad 10 oor 10.
1: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.
0: Tijd voor een splinter nieuwe enkelsnit. Hierdie keer is dit niemand anders in die as die bekroonde icoon Junita Du Plessis stel vandag haar splinter nieuwe album Hierdie Oomblik Vry. Die album bevat een versameling liedjes wat Junita's unieke vermoë om stories deur muziek te vertel en toon te stel. Die focuslied Bly in jou staan is een licht humoristische snit met catchy lyriek en Junita's bekende aanslag en beloof om die lied van glimlachte op luisteraars gezichten te sit. Hierdie oomblik is vanaf 26 juni beskikbaar. As jy reg vir Junita Du Plessis, hier is hy hierdie oomblik.

favourite song, Whitney Houston, met I Wanna Dance With Somebody back to 1987. Nou, Astro Payne, Sien Kaberga is 1 jaar oud, kom sluit aan by ons op Saterdag 27 Junie, dis nou môre, 2026 in Willowstraat Winkelcentrum, dis op die hoek van Circular Rylaan en Willowstraat Fairview, vanaf môre 8:00 tot 12:00. Merk jou kalender vir die belangrike datum en kom geniet die spesiale aanbiedinge. In ons winkel met enige aankope, kry gratis boerierol en springmielies. Astro Paints, ons spesialiseer in kleur, kwaliteit en waarde vir jou geld te bied vir jou besigheid en jou huis. Luister FM sal ek regstreeks uitsaai, so kom sê hallo by die lekker luister Lori. Dis nou by Astro Paints in die baai en is nou môre is hulle 1 jaar oud, Willowstraat Winkelcentrum op die hoek van Circular Rylaan en Willowstraat in Fairview.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Astropaint Quebec al vier sy eerste verjaarsdag en jy is uitgenooi. Kom kuier saam met ons op Saterdag die 27ste Junie van 8:00 die oggend tot 12:00 die middag by Willowstraat Winkelsentrum op die hoek van Circular Rylaan en Willowstraat Fairview. Geniet ongelooflike verjaarsdagaanbiedings en met enige aankoop kry jy gratis boerderol, springmielies en nog vele meer. By Astropaint spesialiseer ons in kleur, kwaliteit en uitstekende waarde vir geld vir jou huis en besigheid. Astropaint Quebec, kleur, kwaliteit en waarde waarop jy kan vertrou. Sien jou daar.
2: Astro Paint.
0: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: Maar als ik terugkijk, was alles maar net genade. Helaas, tot ziens.
1: Luister FM.
2: Het jij gezien? Die buren is weer op pad naar hulle plaas. Nieuwe bakkie en al.
3: Is omdat hulle bij Samba is.
2: Hoezo?
3: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermijnversekering. Persoonlijk, commercieel en agri.
2: En?
3: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang een versekeringsbonus elke maand.
2: So dis hoe kom hulle altijd kan gaan.
3: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Coöperatief Beperk is een gemagtigde financiële dienstenverskaffer en een geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
4: Inside this tin is a promise and thrall, years of wisdom and skill, homes revived and dreams conceived. Inside this tin is fashion for walls. It's made for you to make your mark at Prominent Paints. We don't just sell paint, we bring your vision to life with colors that inspire and finishes that last. Visit us at 17th Quarter Shopping Center for expert advice, exclusive ranges. We also do free site visits, free color consultations, free specifications. Your metro's most trusted name, Prominent Paints, beyond color.
5: Luister FM weer.
6: Ons kyk na wat jou weer dinge is. Môre Saterdag 27 Junie, Aliwal Noord 917, Bishu 1625, Kraddock 1221, Dispatch 1724, Oos London 1926, Fort Beaufort 1522, Graafrenet 1321, Gramstad 1725, Jeffreys Bay 1425, Mtata 1224, Port Alfred 1926, Port Elizabeth 1725, Port St. John 1626, Queenstown 1120 en uit de naag 1725. Dis jou weer dinge vanmôre, Saterdag 27 Junie.

0: Zalaki en ik hier, Jean Belcher, die Roever Big Big samen met jouw Netflix leer om je draaien. Zal terugkomen naar jouw topic toe en kijken of vanochtend boodschappen is om je draaien. Maar voor nu, kom eens gaan wonkeraken, dan kom eens terug met jouw Netflix. En kijk eens wat is op jouw scherms, groot en klein. Denk je daaraan om jouw motor te verkopen? Gaan rechtuit naar We Buy Cars en krijg binnen minuten een aanbod. En de kundige kopers hanteer alles en betaal jou daar en dan. En als je op zoek is naar een voertuig, verken meer dan 15.000 voertuigen op hulle webwerf of besoek een van hulle 20 takke landswijd. We Buy Cars, die makkelijke manier om te koop of te verkoop.
1: Het jy een doen-het-self uitdaging of project? Stap gerus in by Supamax DIY in Hardeware Winkel. Centraal geleë in Commercialweg, Sidwell. By Supamax DIY verskaf ons topgehalte bouwmateriaal vir alle type projekte. Kom kry al jou gereedskap, toerusting, cement, sand en klip in klein of groot maat. Selfs watertanke, veiligheidstoerusting, super gatvol pottelmix en vele meer. Nou met nuwe dienste ook aan publiek, soos instandhouding, installaties en herstelwerk vir alle geboue en alle eiendomme. Laat ons dit vir jou doen, of doen het jouself met Supamax DIY. Harde

gestopt. Goederen afgelaai en vaartwater ingeslukt. 5 uur dat hier de hanen kraai, de opgestaan uit zijn kooi. Vanaf zijn vierplaat ega koelstoel, kopie boerentroes in die kiel gegooi. Met zijn kostblik en koffiefles, achter op zijn fietsen bagage rijdt. Twee glazen, s'ochtends werk toe en weer terug als die zon.

prestatie was net één vertrek. Een stiltafel en een kaart. Patrick Sveje in die voertuig. En een landrap in die achterjaard. Oorkant een foto van zijn ma. En een gouden raam. En een groen spoorweg horloge. Maar die men niet in hier baan. 40 jaar hou hy die wijzerstop in die stil van die groot karoo. By die zombies is vir geselskap in die blauwlig wolkloos boe. S'nachts hoor hy soms een jak als tjak of een nacht hy al op die stup. Maar in sy drome is hy die wijzerstop.

goede dienst. Dag zijn laatste werkdag op. Zoals gewoonlijk pak hij zijn kostblik, zijn bottel koffie ook. Maar iedere keer wordt iets extra, ook werk toe en gepakt. Hij zet in zijn Beretta, diep in zijn achterzak. 12 uur naar de laatste dag, haal hij die 9-mil uit die laai. Leg hij die Beretta op, trek hij snel de rim aan vaai. Verscheiden scooter klap, die horloge is in zijn moer. Stukken wijzers val oeral.

0: aangeslaande aardse hof. Wat is jouw ziel, wordt hij gevraagd. En dit op jouw laatste dag. En op jouw laatste skof. Wat die eerle Dario Luisi heeft mijn leven weggetikt zo waar. Die landroos pinke traan. Zie nu klaasje naar die hof voor Luisi staan. En die hof daar op de haar. Is die vonnis gereed en klaar. 40 minuten strongstraf. Opgeschort voor 40 jaar.
1: Dit

0: Jakkels Vibes, mijn liefie, glits op Luister FM. Kom eens speel Hot Stuff.
1: Ken jij jouw Hot Stuff? Laat ons hoor.
0: Als je niet weet hoe dit werkt, dat is Hot Stuff. Ek krap rond in die antwoordenboek van die Afrikaanse taal. Vind voor jou een lekker Afrikaanse woord. Wat ons nie meer so baie gebruik nie. Nie algemeen, elke dag nie. En jy moet hom vir my vat in een sin gebruik. En stuur vir my die sin naar die WhatsApp-lijn toe op 082-333-667. Vandaag se woord vir Hot Stuff is baie kort woord. Real. R-I-E-L. Real. R-I-E-L. Gebruik om in een sin. En stuur vir my die sin naar die WhatsApp-lijn toe. 082-333-667. Dis die woord vir Hot Stuff. Real. R-I-E-L. Moet nie net vir my die betekenis stuur nie. Gebruik om in een sin. Stuur vir my die sin naar die WhatsApp-lijn toe. 082-333-667. Dis vandag se Hot Stuff. Die woord is real.

0: Oeh la la la, sê Franja Du Plessis vir ons, baie welkom. Ek is Johan Kloete Keier saam met jou, tot en met 9 uur vanavond, net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Ek sien, Leonie Thompson is ingeskakeld, sy sê, wow, dis nou een verrassing. Goeienaand Johan, en dankie vir jou opoffering. Dit word waardeer, geniet jou buiteuitsending, en hy dien liekie sal waardeer word. Natuurlik Leonie, ek sal nie een dag voorbij gaan, sonder om in hy dien liekie te speel nie. Anton is ook ingeskakel, hi Johan, lekker, lekker, ons is in die kombuis, welkom Anton, dankie dat jy saam met ons keert, in die Alta Bekers, daar van Jeffries Baai sê, goeienavond Johan, vertrou dit gaan goed, ons het een prachtige dag in die kontry geniet, baie dankie vir jou opoffering, wat ons te wees vanavond, en vanavond sy optrede van Etienne en die medespelers te deel, weet ek luister graag saam, sê groete, vanuit Jeffries Baai, in die Alta, baie dankie, ja, ek het gesien, Etienne is hier so, hy is natuurlijk deel van die opvoering vanavond, So, ek dink het gaan nogal baie, baie interessant wees. Goeienaand, Jesse, hartelijk welkom terug, sê Matchups. Ek het vergeet, ouderdom is nie vir sissies nie, nee. Ouderdom is definitief nie vir sissies, sê Matchups, en ek kan het voel hier so. Elke ochend as ek opstaan, het ek een ander pijn en een skeet. Maar ek is hier, ek gaan lekker saam met julle keier. Ons gaan sommer net lekker keier vanavond, hier op jou lekker luisterstasie. Want wat is daar nou anders om te doen op een vrijdagavond? Bly gerus ingeskakel.
1: Webega Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, stijl en topdiens. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht. For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
2: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partijkie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
1: From big wedding celebrations to small business openings.
2: Het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
1: From big wedding celebrations to small business

zien en wat mij broed. En ik zei voor jou gebeden in die voetspoor van een boer. Ons het vir jou vrou een boks gestuur saam met saai, vol seepies en lekker ryk goed. Daar is ook een stringtje perels daar vir haar. Natuurlijk is die balevoer vir jou, en ook in die brief maar broer.

Better Bessie dagbreek, Better Bessie som. Een spiegel het gebreek tussen mij en haar. Zoek ik naar die groot pad om daar langs te draaien.

bos herinnering en een bos vergeet. Het ek ook verdwaal, trap ek in my leed. Papegaai bond echo, kierang, kierang my.

komen. Ik antwoord nee, het is recht. Maar elke zin vol stukkend, soos een schrijfsel zonder ink of plek.

0: blaas en papa like om kwaai.
1: Kom steek een dop en baas paas het trok.
0: No prijs, Quincy.

0: Ricky, mijn bra, ons is eindelijk Maricella.
1: Awe, Snotty. Awe. Volg ons op Facebook, het Luister FM.

0: Astro Paint. Kyk weg al vier sy eerste verjaarsdag en jy is uitgenooi. Kom kuier saam met ons op Saterdag die 27ste Junie van 8:00 die oggend tot 12:00 die middag by Willowstrand Winkelsentrum op die hoek van Circular Rylaan en Willowstrand Fairview. Geniet ongelooflike verjaarsdagaanbiedings en met enige aankoop kry jy gratis boerierol, springmielies en nog vele meer. By Astro Paint spesialiseer ons in kleur, kwaliteit en uitstekende waarde vir geld vir jou huis en besigheid. Astro Paint Kebega. Kleur, kwaliteit en waarde waarop jy kan vertrou. Ons sien jou daar.
1: Astro Paint.
2: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
3: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partykie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
2: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
3: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
2: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
3: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
2: J.A. Floral Distributors, turning dreams into reality.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: By Easter Cape Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap hee. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaans, bakkie canopies en vele meer. Easter Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlappe handelaar in die Ooskaap.
2: Ek is Ewan Grobler.
1: En ek is Chantal Grobler van Easter Cape Caravans, Campbell en Safari Center.
2: Kom gesels met ons.
1: 24 Vierde Laan, Walmer, Port Elizabeth.
2: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prijs.
1: 041-581-5363.
3: Come on. At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.

dan jy weet nie wat ek vir jou voel. Is een bykie liefde net vir jou, net een bykie sonskyn uit.

Er was oud kruis. Er redde aan een oud kruis vastgeslagen. Ja, daar was een oud kruis. En daarom zal ik zijn. Ik onthoud voor David, voor die ark het hij gedanst en juist, na die kruis van Jezus.

Wald, teilweise halt Kreis. Ja, rede, eine halt Kreis, was geslacht. Ja, da war ein Hautkreis. In Daros Alexa. Wie soll mich ganz toll machen? Wie soll mich Gitarre so schnell aufbrechen? Wie soll mich kein Tod machen? Als mijn voeten in het dans wel los wel breek. Want daar was een oud kruis. Ja, redde aan een oud kruis vastgeslaan. Ja, daar was een oud kruis. En daarom zal het zijn. Vraag niet hoe je voelt niet. Als gevoelens hoegenaamd besluiten raak, dan was daar nooit die pijn niet. Door die spijkers deer die bloed, daar die houtkruis kraak. Want daar was een houtkruis. Ja, redde aan een houtkruis vastgeslaan. Ja, daar was een houtkruis.

daar was een houtkruis. Ja, redder aan een houtkruis vastgeslaan. Ja, daar was een houtkruis. En daarom zal ik zijn.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.